hij voor de deur, ik ben gedoucht net. Ik heb je deutje als je lichaam en parfummetjes en douchesets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog hier bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten drukte,

0: hip-hop.
1: Waar ben je allemaal mee bezig? De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en het werkt niet op deze manier. Het is elke keer weer hetzelfde gezeik met jou

Yeah.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

je. Yeah. Ze weten loopie is een straatratje. Ja, de jongen kan je van je kaas nakken. Welke bag wil ze kan het raasakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libby die is juicy, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn go-to samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik sla een klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die klappen.

Hip-hop.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven. Moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band ook en geen stop broeder. Hoe ik

morgen gedoucht. Net kapiteetje als je lichaam en parfummetjes en douche zet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met anders.

0: hip hop.
1: Ilias op de beat, Ilias op de beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

bezig. De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en het werkt niet op deze manier. Het is elke keer weer hetzelfde gezeik met jou.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De aardbeving in Japan van gisteren heeft aan 13 mensen het leven gekost. De hulpdiensten zijn nog altijd met man en macht overlevenden aan het zoeken tussen het puin. Gisterochtend werd Japan getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Later was nog een naschok voelbaar die een kracht van 3,0 had. Correspondent Anoma van der Veren vertelt dat de reddingswerkers vooral bezig zijn bij een ingestort winkelcentrum.
1: Ze zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Er zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
0: In Brazilië is een Nederlander van 26 omgekomen bij een ongeluk met een boot. Tijdens een boottour langs watervallen op de grens tussen Brazilië en Argentinië ging het mis. De grote rubberen boot sloeg om, waarna de man van 26 is verdronken. Hij was aan boord voor een privé-tour met 5 andere Nederlanders en 2 bemanningsleden. De eerste Nederlandse bedrijven die onterecht Amerikaanse importheffingen hebben betaald, hebben hun geld teruggekregen, schrijft het FD. Philips kreeg 186 miljoen euro terug. En ook kinderwagenmaker Bugaboo en verffabrikant Akzo Nobel hebben een deel van de betaalde heffingen weer op hun rekening staan. Andere bedrijven, zoals Heineken en Unilever, wachten nog op een beslissing. En Jan uit het Westland heeft flink wat geld ingezameld voor het goede doel. Tijdens de Tour de France stond hij verkleed als oranje sjeik langs de kant.
2: Ja, olé, olé, olé! Olé, olé, olé!
0: Elke keer als hij in beeld kwam, moest dat geld in het laadje brengen voor een goed doel, vertelde hij voor de start van de Tour.
2: Ik heb een kennis die zijn zoon zit in Droom je thuis. Dus ik denk, nou, ik kan mooi geld inzamelen. Toen dacht ik, ik kom op televisie, dan 5 euro per keer. En dat gaat best. Dan moet je niet bij de start gaan staan, want er staan duizenden mensen. En dan hopen we dat we in beeld komen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
0: Nou, dat is gelukt. Jan kwam regelmatig in beeld en dat leverde in totaal 3000 euro op voor een stichting voor jongeren met een beperking. Het weer, een tropische dag in Nederland. Veel zon, volop zomerhitte. Het wordt 32 graden in Friesland en 36 graden in Limburg.

Dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

be on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken, noemen.

Rood raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Ik moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
1: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
0: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
2: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
3: Pardon?
2: De dag is van ons vandaag.
0: We hebben vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.

0: catching body number two.
1: Run X Hip Hop.
2: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Ik doe niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
3: Een normaal leven,
2: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
4: Toby on the beat.
5: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond kwart

0: En is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
1: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
0: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
2: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
0: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken. Fun.

kan het raar zakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raar kakken. Deze patten van me gaat je niet passen. Libby die is juicy, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn go-to samen, voel me net te lasser. We zijn niet gekregen, maar engst aan klappen. Ze voel me broodjes, voel me net te bakker. Ik wil die koppen, voel me net te kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

douche. Net kapiteutje als je lichaam en parfumetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte.

Yum.

Ilias op de beat, Ilias op de beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geschaad op formulier. Alleen

0: Goedemorgen. In Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten. Het gebeurde rond een uur of drie in de wijk Slotermeer. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij geraakt aan zijn been. De jongen was nog wel bij kennis en gaf in het ziekenhuis een beschrijving van de dader. Hij zegt dat hij werd beschoten door een man met een snor, sikje of baardje in een grijze jas met capuchon. En dat die man daarna wegrende. De politie heeft nog niemand opgepakt en zoekt naar getuigen. In Gelderland is een grote brand geweest in een zorgcentrum waar jongeren met autisme wonen. Hoe die is ontstaan is nog onduidelijk. Eén iemand is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren in een tentje zijn uit voorzorg naar een andere plek gebracht, zegt de veiligheidsregio.
1: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
0: De brand is inmiddels uit, maar het gebied is nog niet vrijgegeven vanwege die asbest. Ja, en als je al helemaal van de leg was door de hydration breaks op het WK, die drinkpauzes die stiekem gewoon reclameblokken waren, en dan word je al helemaal niet blij van de nieuwste plannen van FIFA-baas Infantino. Gianni wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren.
1: Of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
0: De brand is inmiddels uit, maar het gebied is nog niet vrijgegeven vanwege die asbest. Ja, en als je al helemaal van de leg was door de hydration breaks op het WK, die drinkpauzes die stiekem gewoon reclameblokken waren, en dan word je al helemaal niet blij van de nieuwste plannen van FIFA-baas Infantino. Gianni wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. Beleggers kunnen dan aandelen kopen.

0: the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell. Football belongs to the supporters. It always has, and it always will.
1: De Europese voetbalbond UEFA is ook boos en zegt dat het niet aan de FIFA is om het WK te verkopen. Het weer, een tropisch dagje, volop zomerhitte vandaag. Door 32 graden in Friesland en 36 graden in Limburg.

0: Goedemorgen. Ja, dit was vannacht in Rotterdam. Arrestatieteams zijn daar en in Eindhoven en Alkmaar woningen binnengevallen in een onderzoek naar terrorisme. Er zijn 3 jonge verdachten opgepakt van 16 tot 19 jaar oud. In de Rotterdamse wijk Overschie werd iemand geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven bliezen agenten een voordeur op. De verdachte die daar is gearresteerd werd 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In Brazilië is een Nederlander van 26 omgekomen bij een ongeluk met een boot. Tijdens een boottoer langs watervallen op de grens tussen Brazilië en Argentinië ging het mis. De grote rubberboot sloeg om, waarna de man van 26 is verdronken. Hij was aan boord voor een privétoer met 5 andere Nederlanders en 2 bemanningsleden. De bosbranden in Frankrijk lijken zich niet meer uit te breiden. Vooral de grote brand bij Bordeaux lijkt niet groter te worden. Op andere plekken in Frankrijk zijn wel nieuwe brandhaarden ontstaan. En vandaag bepaalt de rechter of de carnavalskraker van de kapotte kachels op Spotify mag blijven staan.
1: De zaak gaat eigenlijk om het nummer dus van ABBA, Take a Chance on Me.
0: Ja, want met die plaat gingen de kapotte kachels aan de haal. Ze maakten er dit van. Think about, think about.

0: Ja, deze advocaat is expert in entertainmentrecht en denkt dat de kapotte kachels vandaag slecht nieuws krijgen.
1: Het is geen cover, het is echt een bewerking waarbij dus de muziek is veranderd. De melodie wel is gebruikt, maar eigenlijk puur een andere tekst is geschreven. En men weet eigenlijk ook van ABBA dat ze eigenlijk bijna nooit toestemming geven voor niet voor het gebruik van bewerkingen, maar ook niet voor samples enzovoort.
0: Het weer, het wordt weer heet vandaag. Vooral in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Daar is code geel van kracht. Het wordt bijna overal boven de 30 graden. Met in het binnenland temperaturen tot 36 graden.

0: my people need me. 20 father life deep in my heart, my people need me. 20 father life deep in my heart, my people need me. 25 years, I'ma call it first quarter. 25 years, I'ma call it first quarter.
1: Hip-hop. Ik weet die money komt en gaat. Zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om mijn naam.

doet raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Ik moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Berger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Aura. It's like everything you do.

bezig. De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en het werkt niet op deze manier. Het is elke keer weer hetzelfde gezegd, maar

0: Fucking inbreken dag en nacht weer, de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven,
0: een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ik ken geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit, heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kaki.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn 3 terrorismeverdachten opgepakt. De verdachten van 16 tot 19 jaar werden in het holst van de nacht van hun bed gehaald. Ons verslaggever Hendrik Willem-Hofs sprak in Rotterdam met de moeder van de 16-jarige verdachte.
1: Ze zegt dat haar zoon gewoon op school zit, op voetbal. Dat ze zich niet kan voorstellen dat hij iets te maken heeft met terrorisme. Het beeld zeg maar, van die zwaar bewapende politieagenten en het beeld van wat de moeder schetst, daar is toch wel een heel groot verschil tussen en dat doet heel veel vragen op.
0: De verdachten zijn opgepakt in een lopend onderzoek naar terrorisme. Ze zitten in volledige beperking nu en dat betekent dat ze alleen maar met hun advocaat mogen praten. De plannen van FIFA-baas Gianni Infantino vallen helemaal niet lekker in de Europese voetbalwereld. Hij wil een bedrijf gaan oprichten dat voortaan het WK voetbal moet gaan beheren. Voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Volgens deze voetbaljournalist schaadt het plan ook de betrouwbaarheid van het voetbal.
2: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat ze willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
0: En ook de Britse premier Andy Burnham vindt de plannen maar onzin. Hij zegt dat het WK geen product is en dat voetbal van de supporters is.
3: The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell. Football belongs to the supporters. It always has and it always will.
0: FIFA-baas Infantino hoopt met zijn plannen investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe voetbalbedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro waard zijn. En het is nu echt over en uit voor deze plaat.
4: Ik ben zo blij met je bent van mij.
0: Ja, de carnavalsplaat Dikke Pins van de Kapotte Kachels. Dat nummer is volgens de rechter terecht van Spotify afgehaald en mag ook niet meer terugkomen. Dikke Pins, je hoort het misschien, is een parodie op het nummer Take a Chance on Me. Over en uit voor deze plaat.
4: Ik ben zo blij met je bent van mij.
0: Ja, de carnavalsplaat Dikke Pins van de Kapotte Kachels. Dat nummer is volgens de rechter terecht van Spotify afgehaald en mag ook niet meer terugkomen. Dikke Pins, je hoort het misschien, is een parodie op het nummer Take a Chance on Me van ABBA. Maar die Zweedse popgroep had nooit toestemming.

je voor de deur, ik ben gedoucht net. Ik heb je deetjes, je liggen en parfummetjes en douchesets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat slaan, zie bar met zusjes. Lief met ander soorten drukte.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie in Engelen doet onderzoek naar een auto te water. Agenten denken dat die auto iets te maken heeft met de anti-AZC-beklallingen van de afgelopen tijd in dat Brabantse dorp. De auto werd vanochtend gevonden. Het is niet duidelijk hoe die in het water terecht is gekomen. Afgelopen weekend werden er 10 huizen en auto's van voorstanders van een AZC daar beklad met scheldwoorden en ook teksten. De politie denkt dat er daarom een link is. In Frankrijk is de electro-dj Kavinsky plotseling overleden. Hij is gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. Wat er is gebeurd, weten ze nog niet. Al zou er geen sprake zijn van de misdaad. Kavinsky is een van de belangrijkste namen uit de Franse electropop. En hij werd wereldberoemd met deze track die hij schreef voor de film Drive. Kavinsky trad ook nog op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. De Franse DJ was slechts 50 jaar. En stel je voor, je boekt een riviercruise van Duitsland naar Zwitserland, maar je eindigt in Rotterdam. Ja, vakantiegangers op riviercruises maken het deze dagen mee. Door de droogte staat het water namelijk in de Rijn zo laag dat schepen hun route moeten aanpassen. Deze Duitse toerist vindt het weer in Nederland wel lekker.
1: Ja, dat is zeer schön. Zeer schön. En in Basel is het nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is zeer schön.
0: Alleen als de toeristen pech hebben, dan kan het schip niet meer aanmeren op de plek waar de toeristen zijn opgestapt. Gelukkig houdt de kapitein de waterstand goed in de gaten.
2: Wij willen of horen naar Keulen te gaan, maar Keulen is al niet mogelijk. Nee, daar is water al te laag voor.
0: En naar Rotterdam varen ze door naar Vlissingen om vervolgens wel weer richting Duitsland te gaan. Het weer zon overgoten met hoge temperaturen van 30 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint met wat zon, later meer bewolking en in het oosten dan kans op onweer bij een graad of 27.

op de beat, Ilias op de beat, Ilias op de beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geschadeformulier. Alleen kan

Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk toe om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Ondertussen mogen in Spanje duizenden mensen weer terug naar huis toe. Want volgens de hulpdiensten zijn er daar afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. Zo'n 8000 medewerkers van BMW komen op straat te staan. Wereldwijd gaan de mensen uit bij die Duitse automaker, maar de helft van alle banen wordt wegbezuinigd in Duitsland. En het zou nodig zijn om BMW weer winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat dat al langer niet zo lekker met de Duitse auto-industrie. Droevig nieuws dan uit de muziekwereld. In Ierland is muzikant Glenn Hansard overleden. Hij is om het leven gekomen bij een motorongeluk in Dublin. Glenn Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once.

0: Ja, die film Once gaat over twee straatmuzikanten die verliefd worden op elkaar en uiteindelijk samen muziek gaan maken. Glenn Hansard gaf eerder dit jaar nog een concert in Utrecht. Glenn Hansard was 56 jaar. En tegen Frans uit Bokstel moet je vooral niet zeggen dat hij er niet te zwaar aan moet tillen, want dat doet hij juist het allerliefst. Frans werd vorig jaar op zijn 86e nog wereldkampioen powerliften. En nu gaat hij opnieuw meedoen aan het WK in de Verenigde Staten. Ja, even voor jouw beeld, hij kan squatten met 100 kilo.
1: Ze zijn er veel beter dan ik, maar voor mijn leeftijd gaat het niet slecht.
2: Kom op!
1: Als ik ben wezen train je 2 keer per week, dan voel ik me ja, lekker fit. En waarom zou ik...
0: Frans werd vorig jaar op zijn 86e nog wereldkampioen powerliften. En nu gaat hij opnieuw meedoen aan het WK in de Verenigde Staten. Ja, even voor jouw beeld, hij kan squatten met 100 kilo.
1: Ze zijn er veel beter dan ik, maar voor mijn leeftijd...

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoken, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

bossen, kan het raarzakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libi die is juzu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn go-to samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar eng slaan klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flap.

0: Mix.
1: Hip-hop. KM. Blijf rustig. Your city,

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De drie verdachten die afgelopen nacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden volgens nog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. De verdachte van 19 uit Eindhoven is een paar jaar geleden ook al eens opgepakt, vertelt verslaggever Hendrik Willem Hos.
1: En toen had hij op Telegram onder andere gesproken over IS, over aanslagen, over onthoofdingen, over het afreizen naar Afghanistan. Hij is daar toen ook voor veroordeeld. In 2024 tot 112 dagen cel en 200 uur werkstraf. Ja, en dus vannacht is hij opnieuw opgepakt. Toen ook door een zwaar bewapend arrestatieteam.
0: De drie terrorismeverdachten mogen nu alleen maar met hun advocaat praten. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. En de verwachting is dat het dodental nog verder op zal lopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog steeds mensen onder het puin. Er wordt onder meer gezocht bij een ingestort winkelcentrum, zegt correspondent Aramma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
0: In het aardbevingsgebied in Japan zitten tienduizenden mensen nu zonder stroom. De Japanse overheid is bezig om medicijnen, voedsel en water naar het rampgebied te krijgen. En het is natuurlijk perfect weer vandaag om even lekker een duik te nemen. Alleen is het wel even goed opletten of er geen blauw alg in het water zit. Volgens de waterschappen in Nederland is die bacterie al op veel plekken gevonden. Blauw alg komt vooral voor in warm en stilstaand water. Je kunt er jeuk, uitslag en buikklachten van krijgen. En ook bij het Almere Strand is er een waarschuwing voor blauw alg. En het komt voor veel bezoekers als een verrassing.
3: Ja, en we hadden op het internet gekeken of er blauwe alg aanwezig was. En ja, toch verkeerde informatie doorgekregen. Dus we komen aan en we zien het bordje blauw alg. Ja.
4: En nu?
3: We gaan sowieso niet zwemmen. Nee, we hebben een hond, we hebben jonge kinderen. Dus we willen het risico niet nemen dat we er ziek van worden, nee.
0: En voor honden is blauw alg extra gevaarlijk, want zij drinken vaak namelijk van het water. Of een zwemplek veilig is, kun je checken op zwemwater.nl. Het weer, smeren, hydrateren en ventileren zou ik zeggen. Volop zon bij maximaal 35 graden vandaag. Komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint met zon, later meer bewolking. En in het oosten een kans op een klap onweer bij een graad of 27.

Parapassi, Zodemansumaun, Plangami Viri, Remolos.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De verdachte van het dodelijk ongeluk bij Ter Hole in Zeeland afgelopen maand, waarbij 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven zijn gekomen, reed diezelfde dag al 3 keer eerder te hard. En de week daarvoor deed hij dat zelfs 17 keer. Zijn stuurbekrachtiging was kapot en dat wist die man. En ook filmde hij zichzelf terwijl hij te hard reed. Dat bleek vandaag in de rechtszaal, waar is bepaald dat hij voorlopig blijft vastzitten. Het gaat om een man van 20 uit Hulst. De 3 verdachten die afgelopen nacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden volgens nog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn, dat zegt justitie. De politie deed vannacht invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs sprak vandaag met de moeder van een van de verdachten.
1: Zij was aangeslagen, kon eigenlijk niet geloven wat er gebeurd was vannacht om 1:15. Toen dus die zwaar bewapende agenten binnenvielen. Er lagen ook mensen met zware wapens op daken van schuurtjes om de verdachte in de gaten te houden. Ze heeft het over haar zoon als een jongen die gewoon naar school gaat, die naar de voetbal gaat.
0: De 3 terrorismeverdachten mogen nu alleen met hun advocaat praten. In Wateringen is een auto te water geraakt. Mensen die het zagen gebeuren sprongen er achteraan en haalden de bestuurder uit die wagen. Hoe het met diegene is, is niet bekendgemaakt. En let goed op voor nep-advertenties voor huurwoningen op Facebook en TikTok. Dat zeggen makelaars en woningcorporaties. Die zien dat oplichters zich steeds vaker voordoen als makelaar. Ze gebruiken teksten en foto's van bestaande huuradvertenties. Het gebeurde onder meer in Groningen, Deventer en Zwolle, vertelt deze verslaggever van RTV Oost.
2: Ja, wat er gebeurt als je contact opneemt met zo'n account en een e-mail stuurt om je interesse in zo'n woning te uiten, dan komt al snel de vraag terug dat ze er geld voor willen hebben. Bijvoorbeeld €100 voor een bezichtiging of een hoger bedrag om de woning te reserveren. Nou goed, woningzoekenden die dus in deze kappenmarkt op zoek zijn, komen dan bij zo'n bezichtiging voor een dichte deur te staan. En dat geld zien ze niet meer terug.
0: Fraude-experts raden slachtoffers van die fraude aan om aangifte te doen. Het weer. Komende avond is het nog steeds warm met veel zon. Komende nacht is het nog steeds 1 graad of 20. Morgen begint met zon. Later trekt het dicht en is er in het oosten kans op onweer bij 1 graad of 27.

gedoucht, net kapiteutjes. Je liggen aan parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat slaan. Zie bar met zusjes, lief met ander soorten druk.

0: hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven,
0: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. De rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, kent geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit heb ik een paar gemiste oproepen. Noem me Rolly, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kaki en boek.

0: Goedenavond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij het Brabantse dorp Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. De eigenaren wisten pas dat hun auto weg was toen agenten op de stoep stonden, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: Ze willen niet voor onze camera reageren, maar vertelden wel dat ze tot afgelopen zondag een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Die hadden ze weggehaald omdat ze zich geïntimideerd voelden door de bekladdingen van andere woningen in het dorp. Het is extra zuur dat hun auto nu is weggehaald, want ze hadden hem nog maar net en ze wilden er mee op vakantie gaan. En die vakantie is dus nu ook in het water gevallen.
0: Afgelopen weekend werden nog huizen in Engelen beklad waar diezelfde vluchtelingenposter hing. Het gaat financieel weer een stuk beter met NS. De eerste helft van dit jaar heeft de treinvervoerder 25 miljoen euro winst gemaakt. Dat komt vooral doordat meer mensen de trein weer pakken, de treinkaartjes ook duurder zijn geworden en ook doordat er minder vertragingen zijn, waardoor NS geen boetes op de deurmat heeft gekregen. Maar toch is het niet alleen maar een Hosanna-verhaal, vertelt mijn economiecollega Ruben Eeg.
2: De andere kant van de medaille is dat de NS nog wel heel veel schulden heeft. Want ondanks al die verliezen en reizigers die na de coronaperiode niet terugkeerden, is NS toch blijven doorinvesteren. Bijvoorbeeld in nieuwe treinen, verbouwingen van stations. Ja, en daarvoor heeft NS heel veel geld geleend. Dat moet natuurlijk allemaal weer worden terugbetaald met rente, je begrijpt het. En ja, weer winst maken, dat helpt natuurlijk.
0: Ja, de afgelopen 5 jaar leed NS juist verlies omdat er weer minder mensen de trein pakten. En Madonna bevestigt dat ze komende zaterdag naar de World Pride komt in Amsterdam. De Queen of Pop gaat een optreden geven in de AFAS Live tijdens het World Pride Music Festival. Er staan dan onder meer ook Bibi Rexha en Paris Hilton geprogrammeerd. Gisteren hintte Madonna al op een optreden in Amsterdam met een post op haar Insta-account in het Nederlands. Wel met een spelfoutje.
3: Sabrina. Madonna.
0: Dat was een verwijzing naar het liedje Bring Your Love met Sabrina Carpenter dat ze uitbracht op haar laatste album Confessions 2. In haar Insta-story schreef ze: ik heb iets waar ik over wil praten, inclusief spelfout dus. En nu komt ze echt, maakt ze bekend op haar Insta. Er is trouwens wel een wachtlijst voor die zaterdag tickets van World Pride Music Festival. Het weer vanavond nog steeds warm met veel zon. De komende nacht is het nog steeds een graad of 20. Morgen begint met zon, later trekt het dicht. Er is in het oosten kans op een klap onweer. Het wordt dan een graad of 27.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
1: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
2: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
0: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Zie je hoe ik deel met de pijn? Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

doe mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

straatje. Yeah. Ze weten loopie is een straatratje. Ja, de jongen kan je van je kaas nakken. Welke bag wil ze, kan het raasakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libi die is juzu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn goal, dus samen voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik slaan klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die klapper.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
1: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken. Het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.

bezig. De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en het werkt niet op deze manier. Het is elke keer weer hetzelfde gezegd.

gedoucht net, ik heb je deutje. Als je lichaam en parfummetjes en douche zet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met ander soorten druk.

0: Harmonics.
1: Equals. Be happy. Your city.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
1: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
0: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kicken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om mijn naam.

Rond haar die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

niks. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geen schade formulier. Alleen

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
1: Zo gold voor Muk en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
0: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Niet met mijn fucker. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ken geen stop broeder, hoe ik dit

Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: Fuck this club up.
1: It's your Jacob here fucking me.

kan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libby die is juzu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn gold, dus samen voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik sla een klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die plakken.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: hip-hop.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

deur, ik ben gedoucht, net heb je date. Als je lichaam en parfummetjes en douchesets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten drukte,

equals be happy. Your city,

Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

Rond raar hoe die me standaard op hun onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Ik moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel